0: dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dan stuurt Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft de wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Wat een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het AB-nieuws.

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
8: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
7: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
22: Dit
0: is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
12: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
11: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
12: Damn pumped.
11: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
23: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
24: Boost yourself.
25: Gedoe met je dekbedovertrek?
0: Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!

Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar €1,49. En Refor Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
10: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
15: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch. En al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1-race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
10: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen begint natuurlijk bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
13: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
12: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
17: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
16: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
19: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet van in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
10: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog met Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar €0,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
15: deals. Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes,
17: James Moriarty.
15: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
18: The only way out is together.
15: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Nu
16: mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
21: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
22: Fans van Voordeel.
23: Aldi. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
22: Fans van Voordeel.
24: Aldi.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.

0: neer.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn twee jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langs reed. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden, morgen zonniger. En tot zover het AB-nieuws.
0: De 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Radio Noordzee Top 30. Vincent de Leijzer.
2: Welkom, welkom. Samen tellen we af naar nummer 1 met een zakker op 30 om te beginnen. Mike Petersen, en dat doe jij.
0: Radio Noordzee. 30.

0: Aan de ene kant een goede week deze week voor Flemming, aan de andere kant ook weer niet.
1: De Radio Noordzee, top 30, Vincent de Leijzer.
0: Ik zal hem even uitleggen, hij staat deze week twee keer genoteerd in de lijst. Onder andere met zijn nieuwste hit, Weer een jaartje ouder, die kom je later vandaag nog tegen. Die gaat omhoog. En zijn vorige, Niet nodig, met Meteor, is een van de snelste zakkers. Die keldert 8 plaatsen. Vorige week nog 21, deze week komt hij terecht op nummer 29. De Noordzee Top 30, dit zijn ze. In je hopelijk lekker vrije weekend. De 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Mijn naam is Vincent. Stand-in deze week voor Luc van der Braak. Die geniet van een lekker weekend. Heeft nog even wat vrije dagen op te maken. Geniet ervan, gozer. Over een kleine 2 uur weet je het antwoord op de vraag: is er deze week een nieuwe nummer 1? Dit was die van vorige week.

Suzanne en Freek, vorige week nog nummer 1 in de Noordzee Top 30. De grote vraag is natuurlijk, staan ze daar nog steeds? Of komt daar een nieuwe nummer 1 voor in de plaats? Het antwoord weet je over ongeveer een uur en drie kwartier. Voor die tijd 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste van die 3 straks in het linker rijtje van de lijst. Ga je dus pas over een dik uur horen bij de bovenste 15. Die andere 2 komen er al veel eerder aan. Sterker nog, de eerste over een paar tellen. Nummer 28 staat de eerste.

schalde afgelopen maandag op Koningsdag weer heel veel uit de speakers. Gaat natuurlijk ook volgende maand over een dikke maand gebeuren als het WK voetbal losbarst. Wolter Kroes, zijn nieuwste. Och, die is lekker zomers, zeg, met het weer van afgelopen week. Oh, Route du Soleil, zo heet hij. Hij is nieuw deze week in de Noordzee, top 30 op nummer 28.

0: zo heet hij inderdaad. Ze doen gewoon een beetje mijn werk.
1: Top 30.
0: Ja, het afkondigen van de liedjes zou ik toch doen, jongens. 27. Vorige week nog nieuw op 28 in de Noordzee Top 30. En deze week kruipen ze één plaatsje omhoog. Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk met In Mijn Armen. Dit zijn ze, de 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment. De Noordzee Top 30 in je hopelijk lekker vrije weekend. Geniet ervan. Amma!

0: John de Bever. Als die man zijn cv wil uitprinten, moet hij tegenwoordig een paar bomen laten bijkappen, denk ik. Zoveel papier heeft hij nodig.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: Je kent hem vooral als zanger, maar wat heeft hij eigenlijk niet gedaan? 14 jaar was hij nog maar, hebben we het over 1979. Werd hij als klein jochie ontdekt door Pierre Cartner, alias vader Abraham. En toen mocht hij al een liedje zingen. Dat werd toch best een hit ook. Dat zijn veel mensen vergeten. Als ik later een strouw, een 14-jarige John de Bever. Ik was zelf nog niet eens geboren destijds. Ik heb een klein stukje voor je opgezocht.

Daarna ging hij voetballen, werd hij zelfs nog een van de beste zaalvoetballers die Nederland ooit gekend heeft. En toen ging hij weer zingen, trouwde hij met Kees, werd hij natuurlijk ook nog allround BN'er, allround media personality, real life ster natuurlijk, hè, de soap De Bevers. Je kijkt hem vast, er komt een film aan over ze. Filmster wordt hij ook en radiopresentator komende week vanaf maandag. Een week lang de Noordzee Lunch, verzorgd door De Bevers, door John en ook door Kees, die komt natuurlijk ook mee. Als je nu nog niet weet, John De Bever, 25 in de Noordzee top 30. Dit is 24. Trobi?

Marco Schuitmaker, 23 deze week in de Noordzee Top 30. Deze nacht vergeten we de tijd. Over een paar minuten 22, daar staat de tweede nieuwe binnenkomer. De man die ervoor zorgt dat Lange Frans en Corrie Konings kunnen zeggen... wij hebben iets met elkaar gemeen. Hoe het zit, hoor je zometeen.

0: politieagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
21: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
2: Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. De Radio Noordzee Top 30.
1: De tweede nieuwe binnenkomer staat op 22. Sven Verstegen en Lange Frans, Boevenbad.
0: Radio Noordzee. 22.

0: 40, 21.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: Top 30.
1: Het weekend van Radio Noordzee. Je hopelijk lekker vrije weekend. Geniet ervan. Tijd om wat leuks te doen of moet je werken? Sterker in dat geval, even een applaus voor iedereen die in het weekend aan het werk is. Voor de pikkels, de strijders die Nederland draaiende houden. Noordzee trekt je er doorheen. Onder andere met de 30 grootste hits, Nederlandstalige hits van dit moment. Dit is de Noordzee Top 30. Aftellen naar een misschien wel nieuwe nummer 1. Over iets meer dan een uur weet je het antwoord. Zojuist hoorde je 21. Die is voor Bram Bongers deze week een ideale schoonzoon. 22 zat daarvoor. De tweede van in totaal 3 nieuwe binnenkomers. Sven Versteeg. En aan Corrie Konings met het liedje Corrie Konings is hij deze keer de studio ingedoken met, je hebt hem vast herkend, hè, Lange Frans. Boevenpad is het resultaat. Nieuw dus deze week in de Noordzee Top 30 op nummer 22. Dit is 20. Flemming, Snelle en Trobi. Weer een dagje ouder.
2: Wat nou als ik terug kon in de tijd en kon overleggen met dat jochie op het plein?

0: De Radio Noordzee. Top 30. Vincent de Leijzer.
1: Samen uit, samen thuis. André Hazes met Robert van Hemert. Die zijn een klein beetje op hun retour. Vallen deze week weg uit het linker rijtje. Vorige week stonden ze daar nog net in op 15. Deze week zakken ze 3 plaatsen en komen dus terecht op nummer 18. Daarvoor 19. Guido van der Graaf met Ik Kom Terug. Dat is een toepasselijke titel. Zal ik even uitleggen. Ruim een jaar geleden, toen we net waren begonnen met Radio Noordzee, was hij al te gast in de Noordzee Lunch. En je raadt het al, hij komt terug. Guido van der Graaf komt terug. Binnenkort gaat hij weer een hele week onder andere zijn favoriete Nederlandstalige muziek voor je draaien. Presenteert hij weer een weekje de Noordzee Lunch. En gaat hij ook luisteraarsvragen beantwoorden. Het leuke is, dat deed hij de vorige keer natuurlijk ook. Ik heb er even eentje voor je opgezocht.
2: Gezellig, Guido, om jou deze week te horen tijdens de lunch. Muziek is je met de paplepel ingegoten. Je noemt je opa de grootste leermeester. Maar wat is de beste tip die hij jou heeft gegeven? Nou, dat is eigenlijk een hele mooie vraag. En zijn beste tip was altijd, ga er vol voor. Geloof erin en blijf altijd jezelf. Dank je wel voor deze vraag.
0: Top 30.
1: Mooie tips van de opa van Guido van der Graaf. Binnenkort dus weer te horen in de Noordzee Lunch. Komende week met de Bevers. Hè? Ik zei het net al even, John de Bever hoorde je al in de Noordzee Top 30. Met Kees is hij de hele komende week te gast in de Noordzee Lunch. Dit is de Noordzee Top 30.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
9: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
8: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
17: Oh yeah.
16: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met een reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Radio Noordzee Top 30. Vincent de Leijzer.
4: Over een klein uur weet je het.

0: klein beetje kippenvel, durf ik al toe te geven. Jij het ook? Numidia, ik bleef geloven.
1: Radio Noordzee, top 30.
0: Het was de Hollandse hitflits van afgelopen week. Toen kwam ze ook al binnen vorig weekend in de Noordzee top 30 op 26. En deze week de snelste stijger. 12 plaatsen knalt ze omhoog en komt dus terecht op nummer 14. Op weg naar een misschien wel nieuwe nummer 1. Even je geheugen opfrissen. Wat stond er vorige week ook alweer bovenaan in de Noordzee top 30? Weet je toch? Dat is deze.

0: Top 30.
1: Suzanne Freek, halverwege al een paar weken lang de grootste Nederlandstalige hit. Komt daar nog een week bij of niet? Het antwoord vind je trouwens al op radionoordzee.nl. Als je denkt, ik vind het zo spannend, ik hou het niet, verlos me. Je kunt lekker blijven luisteren. Ooit over een klein uurtje vanzelf, radionoordzee.nl, kun je alvast spieken. Dan zie je ook wat de hoogste nieuwe binnenkomer is. Die kom je zo meteen namelijk tegen in de lijst op nummer 11. Eerst nog 12, Hanna Mee met Bluff samen. En dit is een zakker op nummer 13. John West en Lange Frans, alles wat ik zoek. Zeg maar.

0: en De Leijzer.
1: Je zou wel wat van die tegelspreuken kunnen plakken op deze van Hanna Mee en Bluff. Ik ben niet meer bang. Van die tegeltjes die je misschien wel op de wc hebt hangen thuis. Of boven de eettafel. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Dat is er één. Of alle kleine beetjes helpen. Ze kruipen namelijk weer een plaatsje omhoog. Vorige week 13, deze week 12. Hanna Mee en Bluff dus. Op 11 staat de hoogste nieuwe binnenkomer. Een bijzondere samenwerking. Vorige week vrijdag verscheen hij. Binnen 4 dagen meer dan 1 miljoen streams op Spotify. Heb je dan een grote hit te pakken of heb je dan een hele grote hit te pakken? Ik denk dat laatste. Het is een bijzondere samenwerking tussen Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Dat festival dat over een paar maanden weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam is. Maak me nou niet gek. Nieuw deze week in de Noordzee Top 30 als hoogste nieuwe op nummer 11.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou

0: Weg. Radio Noordzee, de Noordzee Top 30. Dit zijn ze, de 30 grootste Nederlandstalige hits van het moment. Met Zoe Levi zak deze week één plaatsje. Sluit me in je armen staat op nummer 10.
1: Top 30.
0: Kun je geheimtje bewaren? Ik liep van de week in een parkeergarage, liep ik naar mijn auto toe en toen kwam er ineens uit een hele donkere plek, zo'n donkere hoek, een man in een lange regenjas met een hoed op, zonnebril, oude krant ook onder zijn arm en die liep heel erg te hoesten. Maar tussen het hoesten door zei hij: er komt heel binnenkort een nieuw liedje aan van Zoe Levi. Heb je niet van mij, hè? Ook niet van die man trouwens, niet verder vertellen.

0: Russo bij Radio Noordzee met Emma Heester samen. Liefdesverdriet deze week op 8 in de Noordzee Top 30. De 7 grootste hits. De Eredivisie. De Champions League, mag je wel zeggen, van de Nederlandstalige muziek van dit moment. Ze staan voor je klaar. Misschien wel op weg naar een nieuwe nummer 1. Het antwoord weet je over een klein half uurtje. Zometeen in ieder geval Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou over een paar minuten op nummer 7.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: of doneer.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
7: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
21: Laat het hier zijn.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Odido.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Nog een keer! Papa, sneller!
2: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En dan nu de vliegenberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
4: Altijd weer die autodrop. Absurd.
5: Lekker. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om max.

0: het in de vingers. Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Voordat ik hier manager werd.

0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Even overlaten.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry.

0: Bos.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Miss Montreal. Schuilen.

0: jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Hi, dag.
4: Hoi, hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen, omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er één of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.

0: neer.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
13: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
12: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
13: Damn pumped.
12: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
2: Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas... als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: En dan nu de vliegenberichten.
12: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
13: Altijd weer die autodrop.
14: Absurd.
13: Lekker.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar

0: even over later.
1: Psst, ik ben aan het streamen.
0: Sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgenbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% pure

0: Radio Noordzee.
1: Voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch. En al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint.

0: Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen twee bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Steeuwen er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen. Kom jij over mij vandaag? Alle info op radionoordzee.nl.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm. Zet hem op.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
6: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
5: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
10: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
20: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
19: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
20: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Stap je ook in?
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
24: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

0: zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op Holland-Amerika.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
0: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het Internationaal Atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Veel plekken regen. Vanavond nog steeds buien. Maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Direct.
10: Chef Special.
9: Jan Smit.
10: La Fuente.
9: Eada Borsato.
10: Hanna May. Mara Julia.
9: En Yves Berendsen.
10: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
11: Zorg dat je erbij bent. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
14: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hannah Mae. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Stad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlak bij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
16: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
15: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
17: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself.
21: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je dan Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Voordat ik hier manager

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Moet je kijken daar. Leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch?
8: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
12: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen en volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen begint natuurlijk bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
10: Ah.
9: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
16: The only way out is together.
14: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
13: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
19: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
22: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2+3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
26: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn twee Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de twee Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram maar €2,69. En voor moederdag mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Aldi.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor.
19: vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
20: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
8: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
7: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Tot zo.
16: Odido.
17: Voordat ik hier manager

0: radio2.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hantavirus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Verschoon

0: Meneer?
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

Viparie XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Viparie XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op viparie.xl.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4en5mei.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoosbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft. Vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: En dan nu de filemrichter. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
2: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd.
2: Lekker.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
5: Ik ben degene die hier voor Jan Lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
4: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: overlaten.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker op je boterham, wrap of cracker.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
20: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
19: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn 3 anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 100% puur Holland. Radio
1: Noordzee. En toen de avond langzaam viel, wilde ik hem vangen.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Miss Montreal. Schuilen.

naar het droom gehad.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.